0: Vanaand is FM Sport.
1: Welkom by jou oggend sport. Proteas afrigter Shukri Conrad het erken dat de onderbreking van 8 maande van rooibal cricket moontlik bygedraai tot Suid-Afrika's nederlaag in die eerste toets teen Australië, maar hy beklemtoon dat daar geen verskonings kan wees nie. Conrad het ook verwys na onlangse beserings, vooral die afwesigheid van die ervare snelbowler Kagiso Rabada, en sê dat die draaibowlers tekens van roesigheid getoon het na hul lang afwesigheid van toets cricket. Eilen Makrim se vasberadenheid in die tweede beurt was 'n positiewe aspek, alhoewel Conrad verwag dat die kolwers oor hul vertoning sal besin voor die tweede toets. Matthew Breedske en Marcus Ackerman kan dalk in aanmerking kom, aangesien Suid-Afrika oorweeg om sy kolwer opsies vir die volgende wedstryd te versterk.
2: The real disappointment was the batting for me in the first day. It's concerning. I don't think it's easy coming off an 8-month break. It sounds like an excuse, but we obviously, I think we'll be better for this run under the belt. But a few of the guys need to step up in the batting department. If we were brutally honest, our spinners probably not as sharp as they normally are. I think we could have exerted a little bit more pressure there, but we've got a day or two to look at how we can improve the side. And someone like Matthew, there's a guy like Marcus Ackerman here, we've got Sen Mutasami, guys that are in the mix, but you also don't want to go knee-jerk and get into panic mode. This is when we've really got to show our composure.
1: En die Sharks begin al Europese veldtog met 'n groep van 28 spelers en skop Saterdag al verdediging van die Uitdaagbeker titel in Frankryk teen Lyon af, waarna hulle in die Verenigde Rugby Kampioenskap teen Cardiff en Munster te staan kom. Die Springbokke Jordan Hendrikse en Vincent Chituka het van beserings herstel en Jaco Williams is ook beskikbaar, terwyl Andre Esterhuizen, Oxen Chay, Thomas de Toy, Ethan Hoeke en Edwill van der Merwe gerus word en mag dalk later by die toer aansluit. Eben Etzebeth is een van 7 beseerde spelers met Makazoli Mapimpi, Vusi Moyo, Fez Mbata, Hendry Stassen, Pepsi Boutalese en Jopenke ook nie beskikbaar nie. Afrigter JP Peterson sal sy wedstrijdgroep van 23 spelers uit die toergroep kies met die doel om die spelers se werkslading te bestuur en aan spelers wat terugkeer speeltyd te gee. En daarmee die einde van die oggend sport.

0: jy sien het ook.
1: SFM Sport.
2: Welkom by jou oggend sport. Proteas afrugter Shukri Conrad het erken dat die onderbreking van 8 maande van rooibal cricket moontlik bygedraai tot Suid-Afrika se nederlaag in die eerste toets teen Australië, maar hy beklemtoon dat daar geen verskonings kan wees nie. Conrad het ook verwys na onlangse beserings, veral die afwesigheid van die ervare snelbowler Kagiso Rabada, en sê dat die draaibowlers tekens van roesigheid getoon het na hul lang afwesigheid van toets cricket. Eilen Markram se vasberadenheid in die tweede beurt was 'n positiewe aspek, alhoewel Conrad verwag dat die kolwers oor hul vertoning sal besin voor die tweede toets. Matthew Breeske en Marcus Ackerman kan dalk in aanmerking kom, aangesien Suid-Afrika oorweeg om sy kolwer opsies vir die volgende wedstryd te versterk.
3: The real disappointment was the batting for me in the first day. It's concerning. I don't think it's easy coming off an 8-month break. It sounds like an excuse, but we obviously, I think we'll be better for this run under the belt. But a few of the guys need to step up in the batting department. If we were brutally honest, our spinners probably not as sharp as they normally are. I think we could have exerted a little bit more pressure there, but we've got a day or two to look at how we can improve the side. And someone like Matthew, there's a guy like Marcus Ackerman here, we've got Sen Mutasami, guys that are in the mix, but you also don't want to go knee-jerk and get into panic mode. This is when we've really got to show our composure.
2: En die Sharks begin al Europese veldtog met 'n groep van 28 spelers en skop Saterdag al verdediging van die uitdaagbeker titel in Frankryk teen Lyon af, waarna hulle in die Verenigde Rugby Kampioenskap teen Cardiff en Munster te staan kom. Die Springbokke Jordan Hendrikse en Vincent Chituka het van beserings herstel en Jaco Williams is ook beskikbaar, terwyl Andre Esterhuizen, Oxen Che, Thomas de Toy, Ethan Hoeke en Edwil van der Merwe gerus word en mag dalk later by die toer aan aansluit. Eben Etzebeth is een van 7 beseerde spelers met Makazoli Mapimpi, Vusi Moyo, Fez Mbata, Hendrey Stassen, Pepsi Boutalese en Jopenke ook nie beskikbaar nie. Afrigter JP Peterson sal sy wedstrijdgroep van 23 spelers uit die toergroep kies met die doel om die spelers se werkslading te bestuur en aan spelers wat terugkeer speeltyd te gee. En daarmee die einde van jou oggend sport.
1: 90.1 SFM. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Hans Winkler, once in a lifetime. Right, ons kyk hoe lyk omstandighede in om langs die water hier by Mossel Bay. Wind ons 8 km per uur vanuit die noord-noordoostelike richting met drukwinde van tot 10 km per uur. Jou atmosferiese temperatuur is 18 en water so in die omgeving van 14 grade Celsius. 49% humiditeit en sigbaarheid van 15 km. Die atmosferiese druk is, soos die Engelse sê, rock solid, al sedert middernag op 1015 hectopascal en hier rondom 11 uur vanochtend val hy, of begin hy val. 2 uur vanmiddag stabiliseer hy op 1013 en dan tussen 5 uur vanmiddag en middernag klim hy na 1017 en val weer terug na 1016 hectopascal. Duinings vanuit die suidwestelike richting so 221 grade, gemiddelde hoogte van 1.7 meter en 12.7 sekonde intervalle. Sonsopkoms hier in Mossel Bay vanoggend 5:49, hy gaan onder vanaand 8:44 en 57 sekonde. So kom ons noem dit maar 7:15. Dan jou getuie, die volgende hooggetuie gaan wees 7 minute voor 6 vanaand en die enigste laaggetuie vir die dag 21 minute voor 12 vanoggend. En dan natuurlik die belangrike een vir die hengelaars. Vandag is nou nie, lyk vir my, 'n ideale dag om lyne te gaan naatmaak nie, maar jou beste roep gaan wees tussen 5:03 en 5:05 vanmiddag wanneer daar 'n gemiddelde aktiwiteit venster is. En dan morgenoggend, dou voor dag, 3:30 morgenoggend tot 5:30 is daar weer 'n hoë aktiwiteit venster. Hoeveel

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Musiek op sy beste, net hier op

0: is muziek van Will Lindley. In die begin van die drie in rij, Easy Freaks, Forever on My Mind. En wat jou herinner dat party mense stap dalk uit jou lewe uit, maar hulle bly steeds in jou gedagtes en in jou hart. Soms is dit dan juist daardie gevoelens wat die mooiste musiek inspireer. Ook geluister net na Easy Freak was Roan Joos gewees met Iwers het ek jou verloor.
1: SFM gaan aan en aan en aan.
0: Paar belangrike stories wat die nuus haal om 2 uur wat in die land aan die gebeur is. Ek bring jou binne 'n oomblik op hoogte. Nou hier is nog musiek van Modern Talking, You're the Lady of My Heart, 7 voor 2.

0: gestrand langs die pad. Middernag, geen hulp in sig. Diener Soltau is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersoltau.co.za. Wanneer ander slaap, ry ons.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. SFM, ons pomp in Afrikaans.

klank daar geweest van Zerilda Mascara, is daar die enige titel, is 14 na 2, liewers. Ons gaan voor en toe nie, achter en toe nie, hoop dat hierdie donderdag behandel jou goed so ver. 15 van Oktober 2026, my huis is waar my hart is, hier is Isaac Davel. SFM.

0: Wat nys na, draai ek af, nou kan ek kwaad pas, teen die berg, dis erg, graaf, ruim het le nog ver.
1: Nys na, 90.1 SFM.

Heewels fantasties. Natuurlijk met die liedjie Shangri-La. Ok, ons kyk na popkultuur geskiedenis op hierdie dag in 1923. Een bitter interessante ene. Amerikaanse pianist Henry Cowell veroorsaak letterlijk oproerigheid, riot onder die mense in die gehoor. As gevolg van sy avant-garde klaviertechnieke, het was by die Gewandhaus Concert Hall in Leipzig in Duitsland. Nou, partij van die mense in die gehoor probeer om fisies te lyf gaan en om te stop, dat hy nie moet speel nie, terwyl ander om verdedig. So, baie, baie interessante oproerigheid op hierdie dag in 1923.

0: Matthew Mall met Always By My Side. Goeienaand en welkom, dit is donderdag aand, dit is net na 6. My naam is Corey Kers, om jou tot en met 9 uur vanavond toe. En soos wat ons altyd doen, tussen 6 en 7 vat ons het lekker rustig. En tussen 7 en 9 verskuif uit oor verskuif onderwerpe waar ek jou brein vol sinnelose, maar toch handige inligting contamineer. Ja, ek denk contamineer. Klink nou goeie woord vir dondergaand, baie groot woord vir wat dondergaand. Dit nou nog so voor een naweek ook. Mense, dink jou brein raak moeg, maar dan kry nog sulke oomblikke, so deur die dag. Maar ok, terug na die musiek, hier is Positief met Voetfout.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Dit was Leo Sonskyn met Dance Till a Night. Voor dit was dit Quentin Prinsloo met Is Dit Verby en Made You Look deur Meghan Trainor. Hier is Michael Lind met Trompie. 104.1 SFM.

0: Maak jou huis mooi by Komma Weer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: 90.1 SFM.

0: begin. Goed, ons volgende film feit gaan oor Buzz en Woody, natuurlik die hoofkarakters in Toy Story. So Toy Story, wat in 1995 uitgereik was, was die wêreld se eerste volledige rolprent wat geheel en al met rekenaaranimasie gemaak was. En dis wat die film so indrukwekkend gemaak het daardie tyd. Dit was ook Pixar se heel eerste film. Pixar natuurlik vandag sit agter hoe baie animasiefilms. Maar Toy Story, Buzz en Woody, was hulle deurbraak karakters met hulle deurbraak film.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.

0: you.
1: Goed, ons weet nou al dat daar baie films en goed gemaak is in vroeë tye, maar iets wat ons wel nie geweet het nie, is dat in 1917 was die heel eerste vollengte animasiefilm al klaar daar. Quirino Cristani El Apostol was 'n animasiefilm van ongeveer 70 minute wat Guinness as die eerste volledige tekenprent erken. Dit was nie Snow White and the Seven Dwarfs nie, dit was hierdie Quirino Cristani El Apostol. En dit het uit Argentinië uitgekom, nie Amerika nie.

stress, zeg je zo. Dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg.